van mij had. Al die pad van bomen en stad. Ik voel al die dankheid, die brief uit dat.